West is falling. Arming of wet. De grootste verkeer was toe en vloog.